0: You never know what the future holds.
1: De toekomst. Ik zie de toekomst als een avontuur. Ik hoop de toekomst samen te beleven met andere mensen, leuke mensen die creatief zijn en intelligent en aardig. En met wie het leuk is om te praten over van alles, te dansen, te eten, te koken. Ik hoop met deze mensen in de stad te zijn en ook heel veel buiten in de natuur. Klinkt allemaal een beetje vaag, maar misschien dat ik dat zou hopen omdat dit een rare tijd is met weinig andere mensen vanwege corona. En ik zie en ik hoop op een iets socialere iets, een toekomst waar meer mensen dichterbij zullen zijn.
2: When Einstein dreams of time, there's no difference between future, present, and past.
3: Min förhoppning för framtiden är att människan lägger undan idén om vår egen överhöghet. Alltså att vi börjar värdesätta och respektera naturen och djuren omkring oss och tar hand om vår planet. På ett politiskt plan hoppas jag att patriarkatet och kapitalismen krossas.
0: All my past and futures, there is nothing to fear and nothing to doubt. Imagine the future.
4: Kedileri severim.
5: Today, I'm afraid of water.
0: Blick in the zukunft. The future is coming on. Unser Leben nach Corona.
4: Ölümden korkuyorum. İnsanlara güveniyorum. Sihire inanıyorum. Yüksekten korkuyorum. Hasta olmaktan korkuyorum. Barışı umuyorum.
0: The future is now. Die Zukunft? Umsichern, umräumen, umbauen.

0: In the future, we will have long fingers to reach the keyboard of our computer, no matter where we are.
1: Zastanawiam się, jak będą ewoluować pojęcia czasu i przestrzeni.
2: De toekomst. Ik zie de toekomst als een avontuur. Ik hoop de toekomst samen te beleven met andere mensen, leuke mensen die creatief zijn en intelligent en aardig. En met wie het leuk is om te praten over van alles, te dansen, te eten, te koken. Ik hoop met deze mensen in de stad te zijn en ook heel veel buiten in de natuur. Klinkt allemaal een beetje vaag, maar misschien dat ik dat zou hopen omdat dit een rare tijd is met weinig andere mensen vanwege corona. En ik zie en ik hoop op een iets socialere iets, een toekomst waar meer mensen dichterbij zullen zijn.
0: The future gets shorter the longer we wait.
3: Lim jin lao ji suan, li ho ho xiao kuan.